krijgt. Gezondheid, Belgen eten, groenten eten, rest eten. Tanden poetsen, geen gerechtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis. Tanden!